0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 600 reizigers zaten gisteravond uren vast in een trein in Mortsel. Door een incident op de sporen kon de trein niet verder. Rond 21 uur gaf de brandweer toestemming om de reizigers veilig te evacueren. Ze stapten daarna over op een andere trein. Tijdens het wachten deelde de NMBS water uit. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal blijft zwaar verstoord. Tussen Antwerpen en Brussel rijden treinen voorlopig over 2 van de 4 sporen. De NMBS waarschuwt voor vertragingen en raadt reizigers aan hun route vooraf te controleren.
5: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht met minima tussen 16 en 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

De ochtend van Zuidrand.

0: Goedemorgen.
1: Met Radio Zuidrand.

Thank you.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontich.be. Vandaag is het eindelijk zover. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinighem wordt in gebruik genomen. De brug vormt met haar 171 meter lengte en 730 ton gewicht een nieuwe duurzame verbinding voor fietsers en voetgangers. Kom jij ook naar de feestelijke opening op zondag 21 juni? Meer info via www.weinighem.be/openingfietsbrug. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de open deurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: etentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 600 reizigers zaten gisteravond uren vast in een trein in Mortsel. Door een incident op de sporen kon de trein niet verder. Rond 21 uur gaf de brandweer toestemming om de reizigers veilig te evacueren. Ze stapten daarna over op een andere trein. Tijdens het wachten deelde de NMBS water uit. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal blijft zwaar verstoord. Tussen Antwerpen en Brussel rijden treinen voorlopig over 2 van de 4 sporen. De NMBS waarschuwt voor vertragingen en raadt reizigers aan hun route vooraf te controleren.
5: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht met minima tussen 16 en 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Welkom iedereen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land, Antwerpen Centraal Station. In de Kievitgalerij, in het midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden. Van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. We verwachten jullie daarom op zaterdag 20 juni. Onze voorgaande edities waren reeds een succes, dus iedereen welkom. Bezoekers die met de wagen komen, kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info vind je op interparking.be. De toegang is gratis. We hebben telkens 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand.
2: De Zuidrand.
1: Draait om jou.
3: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. You're such a purity. Pretty young thing. Ooh.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vrende. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vrende 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vrende en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvrende/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 600 reizigers zaten gisteravond uren vast in een trein in Mortsel. Door een incident op de sporen kon de trein niet verder. Rond 21 uur gaf de brandweer toestemming om de reizigers veilig te evacueren. Ze stapten daarna over op een andere trein. Tijdens het wachten deelde de NMBS water uit. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal blijft zwaar verstoord. Tussen Antwerpen en Brussel rijden treinen voorlopig over 2 van de 4 sporen. De NMBS waarschuwt voor vertragingen en raadt reizigers aan hun route vooraf te controleren.
5: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht met minima tussen 16 en 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 21 juni is er de Oldtimer Meeting Peulies Zomerkermis met vrijblijvende rondrit. Een Oldtimer Meeting voor alle voertuigen. Auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en bromfietsen. Ben jij gek op klassieke wagens, gezellige sfeer en een prachtige rondrit langs landelijke wegen? Kom dan op zondag 21 juni langs. Vertrek en aankomst op de wei van KLJ Peulies aan de oude Putsebaan nummer 18 in Peulies. De start is voorzien te 10 uur 's ochtends. Inschrijvingsprijs van de rondrit bedraagt €20, inclusief een rallyplaat, koffiekoek en 2 consumpties. Inschrijven is niet verplicht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. 2 dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.
2: De Zuidrand wordt wakker.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontich.be. Vandaag is het eindelijk zover. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinichem wordt in gebruik genomen. De brug vormt met haar 171 meter lengte en 730 ton gewicht een nieuwe duurzame verbinding voor fietsers en voetgangers. Kom jij ook naar de feestelijke opening op zondag 21 juni? Meer info via www.weinichem.be/openingfietsbrug. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Het hart van onze regio.

morgen. Kom gerust langs met familie en of vrienden. We kijken er naar uit je te verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 600 reizigers zaten gisteravond uren vast in een trein in Mortsel. Door een incident op de sporen kon de trein niet verder. Rond 21 uur gaf de brandweer toestemming om de reizigers veilig te evacueren. Ze stapten daarna over op een andere trein. Tijdens het wachten deelde de NMBS water uit. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal blijft zwaar verstoord. Tussen Antwerpen en Brussel rijden treinen voorlopig over 2 van de 4 sporen. De NMBS waarschuwt voor vertragingen en raadt reizigers aan hun route vooraf te controleren.
5: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht met minima tussen 16 en 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint Martinusprijs Kontich op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer.

0: kilometer met vertrek aan de spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Let me say the sense, baby.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 600 reizigers zaten gisteravond uren vast in een trein in Mortsel. Door een incident op de sporen kon de trein niet verder. Rond 21 uur gaf de brandweer toestemming om de reizigers veilig te evacueren. Ze stapten daarna over op een andere trein. Tijdens het wachten deelde de NMBS water uit. Het treinverkeer tussen Kontich en Antwerpen Centraal blijft zwaar verstoord. Tussen Antwerpen en Brussel rijden treinen voorlopig over 2 van de 4 sporen. De NMBS waarschuwt voor vertragingen en raadt reizigers aan hun route vooraf te controleren.
5: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht met minima tussen 16 en 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Hey, hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten, waardoor je mij nu vermijdt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het mooie weer staat weer voor de deur en dat betekent maar één ding. De oldtimers mogen weer buiten komen. Daarom presenteren wij met trots de allereerste editie van de Nederland Classics Oldtimer Rally en Meeting. Locatie van dit gebeuren, Industriepark B18 te Heist op den Berg. Datum 21 juni. Vanaf 11 uur 's ochtends vertrekken we voor een prachtige rondrit door de kleurrijke natuur van het Nederland. Vanaf 15:30 in de namiddag arriveren we terug op locatie en starten we een oldtimer meeting. Iedereen is welkom, mooie oldtimers, live muziek en hapjes en drankjes. Inschrijven kan via Facebook Nederland Classics. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Vandaag is het eindelijk zover. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinighem wordt in gebruik genomen. De brug vormt met haar 171 meter lengte en 730 ton gewicht een nieuwe duurzame verbinding voor fietsers en voetgangers. Kom jij ook naar de feestelijke opening op zondag 21 juni? Meer info via www.weinighem.be/openingfietsbrug. Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontig is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontig.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert Darts Club Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via Money In is Money Out. Er is digitale telling voorzien. Locatie: het Gildenhuis aan de Stationsstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open om 10 uur 's ochtends, aanmelden tot 11:30. En die zaterdag 27 juni start het toernooi om 12 uur op de middag. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op vrijdag 19 juni is er dansen in het park. Van 19:30 tot 21:00 s'avonds in het Muggenbergpark, Netelei 26, de Duffel. De Moefelaer nodigt iedereen uit voor een heerlijk vleugje muziek en eenvoudige danspasjes in het Muggenbergpark in Duffel. Geen ervaring nodig, een vleugje hoesting is meer dan genoeg. Gratis toegang, warme sfeer en iedereen welkom. Van kleine spruiten tot danslustige senioren. Meer info nodig? Dat kan via info@demoefelaer.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor alle geïnteresseerden, MTD Treinen Club VZ2 Edegem presenteert niemand minder dan Martin Welberg, die begeleidt onze laatste workshop voor de zomer. Het aankleden van je baan of diorama, de opbouw van je scenery met statisch gras, matten, turf en ga zo maar door. Zaterdag 20 juni van 9:30 's morgens tot 18:00 's avonds en dit alles in het MTD Clublokaal aan het Omer van Ommerenplein nummer 15 te Edegem. Interesse en of inschrijven doe je via www.mtdtreinenclub.be/workshops. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilden. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vandaag is het eindelijk zover. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinighem wordt in gebruik genomen. De brug vormt met haar 171 meter lengte en 730 ton gewicht een nieuwe duurzame verbinding voor fietsers en voetgangers. Kom jij ook naar de feestelijke opening op zondag 21 juni? Meer info via www.weinighem.be/openingfietsbrug. Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9.30 uur individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13.30 uur bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontig is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontig.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het centrum van Aartselaar krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen door de kleine kermis, de zomerhappening en het openluchtbal. Van vrijdag 19 juni na de markt tot maandag 22 juni om 6 uur is een deel van het Laar verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. Op zaterdag 20 juni zijn ook delen van de Kapellestraat, Guido Gezellestraat en Cariolelei afgesloten. Op zaterdag 4 juli is het Laar verkeersvrij van 12 uur tot zondag 5 juli om 4 uur. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Omleidingen worden aangeduid. Bewoners krijgen nog een brief. Vrijtijdcentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni. In die periode vinden onderhoudswerken plaats. Vanaf zaterdag 27 juni is het centrum opnieuw open. Meer informatie staat op de website van het Vrijtijdcentrum. Vragen kunnen ook via vrijtijdcentrum@kontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximum van 26 graden. Donderdag wordt het warmer en geregeld zonnig. De temperatuur klimt dan tot 30 graden. Vrijdag wordt het erg warm, met maxima rond 32 graden. Later neemt de kans op een stevige onweersbui toe. De nachten verlopen zacht, met minima tussen 16 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: Can't touch this.

Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand. Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zuidrand.
1: Late Night.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.